0: onderwerp kan niet. Naar
1: nee, helemaal
2: niet. KWXX, your feel-good island music station. 101.5 Kona and 94.7 Hilo and Kau.